0: 2 minuten weer een show van Alain. Kunnen we zien aan voor een brabbel op ons dorp? Maar we gaan voor het festival! Linken naar de blues! Linken naar de maalbom!
1: Mine damer og herrer, fra Spoonful of Blues, deres siste Live at Dexter i Danmark. Og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.